0: helpt het.
1: Daar is een beter manier om te helpen. Die staat Kaapstad biedt skuiling, kos en gezondheidszorg aan mensen wat op straat woon. Isango, die deur tot een beter leven. Aan jou gebring deur die staat Kaapstad.
2: Smelt die ijs weg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.

staan bij schoolse hek. Springjurk van die dochters, met zijn ogen zo laat rijk. Die landroos in zijn mug, roomnoot in zijn zak. Die corrupte politicus vreet hij die zoutstrijd zijn trogbak. Die onherens op een plaats, die mensen in een plaats bloed. Net toch een statistiek, waar ons dagelijks mos begroet. Predikant preek van liefde, hij leeft aan een manse vrouw. Te koppen die dode

Sandro, vrouwen wordt verkracht. Moornaars loop oral rond, vrije bocht toch elke dag. Alles loopt in groen.

Stanley Reckman beyler der nu. Harmanın squatterkam. Truffle caviar en grief. Duur mini pap en stamp. Lefties is gesoken woke. Rechts is verlangen perfect. Hoe hartland geboorte.

0: alles ongeërfd. Ga de slaan. Ons planeet wordt al hoe warmer. Met elke lieve draai. Het jij gehoord. Die haan het al drie keer gekraai. Het jij gehoord. Die haan het al die derde keer gekraai.
1: Hier is die sleutel van die Biebleboomse berg. Op die Biebleboomse berg staan die Biebleboomse huis. In die Biebleboomse huis woon Biebleboomse mense. En die Biebleboomse mense het Biebleboomse kinders. En die Biebleboomse kinders het Biebleboomse pap. Met 'n Biebleboomse lepel

Mesa one tie la moya almost emkisa kikita kemke wolan kuma emsida kisses in tikka 15 ke konke radu xkfm kawa sondag ke frowans dag kalkum kuma ekwitam kwitum kwam kuma msika mak e kagwa ke kawusisi nasum tam debora nagitam gitsineke.

0: Goeiedag aan al die XKFM-luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, sy SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie bewering is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
1: Mag het oor die koninkryk op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. So ang nita he, oh meno, nim, barata kukmeta, ata hisin, so ata he, anisa kare kutan, anisa nita he, tiyamu kusi akata. So ang nita he, ata hisin tati anka. Yo ke hem tui kama an, nim chanim, te ukuma. Kuma awo, ke he, aga kwana me khomp e ke tinya a ta khone ngema kha to kha kham ke hetie ke ke haleluya so te a aga te kyane ma te eko cha swi sa to anje kyane ma cha swi to anje cha ke he cha kwen kyane ma cha khuruna so te te a aga so te ko ma bone ka neser musupie ntane ka neser musupie hereta so a musupie Anissa, tiki an huwa ahinyati, Anissa tiki endersanti yati. Chwa chanem kaya he, kama sui kuya. Chwa te baibare ahaka kubte kia kutam. Chanema kuya sui yaku. Kunya kayaki. Nahono chanema, mu, mucha nao kham sui yata sui siki. Nao cha, kham yabai oki kunya tere. Anje kham yabai oki cha kunya tere no. Cha chanema kuruna ho. To anje chane ma turuneka chasi a tebe chane se tin kaza na te tia huwa ma ne kwane ta ko chamu shupish na tebe ata te cho te koma go nde u kone ne kaneser khavana shushin he wo hereta amen amen that is the dream but ek konen ne kaneser fa hate let that know for me 8 belsasa Want geen raadgever in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontsteld nie, Belsasar. Daarom nie soekreë aan dat ek my sere my kudino. Daniel, wow. Champion, we can empire a hotam from Yoma. Hallelujah.
2: Amen.
1: So, who was Anu, Anisa, Daniel, I have a ceremony, Daniel, Miss Ugre, I have a tattoo, sweat, Daniel. I'm Chanima, Daniel Kitima, Daniel Musupina, Agre, Miss Ugre, making, come on. Daniel, yes, in our day, wow. Champion, be in a demo. Daniel, you miss Sukri, a home, Kato, a swear, my Sakati, but as a swear, you miss Sukri. So I am an is a tomb to remove to Hamakum. There was Miss Sukri, means a yard. Hallelujah. Do hit Daniel, work Hanum Biasasa, at one black first storm has done. Belsasar het geantwoord, "U majesteit het die droom maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op u tegenstanders. Die boom wat u gezien hebt, wat zo groot en sterk geworden is, dat zij top aan de hemel geraakt en wat overal op de aarde zichtbaar was. Waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was en waarvan daar genoeg kost was voor die hele wereld. Waaronder de wilde dieren gebleven en wie ze takken die vols nest gemaakt heeft.
2: Daarom Daniel, ga naar Yamahaya. Ik zoek er geen karikara. Yamahaya, zwer hem maar. Nee, ik moet dat moe, ik zoek er geen. Nee, ik moet dat ook niet. Zie dat ik moet dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Zara jitama janom orote. Ni he. Oho jitama ha. Som siate. Ni se. Ni ta i. Hasi u. Tasuri. Hasi u. Anje sweetin. Hasi u tasuri kara swee.
1: I my estate. Het een wag, een engel uit die hemel uit zien afkom. En hij het gezegd, kap af die boom en verwoest het. Maar bind een ijster en een bronsband om zijn stom. En laat dit in de grond blij, samen met de gras en de veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer de dood naar gemaakt worden. En van planten leef samen met de wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang oor hom kom.
2: So nie moe en moe wat hy. Nim, barata kom. Nim, engel, amaga twanako ya atama. Tako ya ahagarata mnui hek aroko iku. Nui hek komako iku. Nui sidi, tikama, kia he iye kwaka. Omina iye. To aye dangwa wako hana ativeta. So nie, musupi, Nim, engel, nim, waratam ya musupiate.

0: Kuska kame timo no 12 ek amako 44 minute ziang ke kara kwa radio nertensi van oni ho FMK nok aisika 16 kha minute zi e ya khwango programme sia ko kherisa gemeenskap ni sta miete hem e in irek amade kwa kha tsamska tout se ko khuta no programme temo ngete anka te ngo bori ko khuse te anka kutate bori ko khuse radio si anza suri natazi demo programme ke tete ya ke krente ko matem ngo nmanda tanyama go freida kha khama te sikim tswana o pizama e hete grad erna om nga kone ke ke hen tswana 5 grand te mo kwanta te ta khono a freida kha ke gana o kwe ka kia ezi aze kongosi tati sure sikam 5 grand te mo kona kwa o te kwane a kia ezi aze te kwana zikam ta khono sweet izi tswana sia ko wo ko zi movie zi kona mongo ko popcorn zi a kona ke 5 grand ye kwa ten kuna yako a tati so gara kha te mo ko anza hi te kona zikam 5 grand ye kona ngo kwa tati no tsun sakiri ke hen kona go 5 grand ye kwa kongo support tati an ezi game ta zi pori ko khosi tinzi radio si anza te mo te tia tse krendi ko mate 107 o ni ge FM ke Nubori sasa anza kwa tehengo anka kuwengo kwena kenguta I bori iti hatikara kukungwa tehem social media ki tseye hobe kwene tseye hobe a bori emia tehe kwena registrira na kwa hini platform zi wira nge odia kine kuna tisiri temo kia wengo drone 107 takhe tsa wote kia wengsuna goben kwa tisiri tama temo kansalire go ahos yoka tse khobe kone sasa kuna temo ahos yoka kwe tekhana ana havem nga kone kinge kha koma tswesa ya vatengwe sere khosi u anisasa kwa kutano di ka kwa kwana zi kanala zi khaka uru kutemo ngo kuma tsweta di miya tengo website ya khaka uta di he www.sasa.gov.za Venu toll free number ngo ga bela tati heno a 116 yafo e hete mo de kwa ik e ngo go tsyo ka tinsi ga koma a go go ga tshetsireveta nga be buri zi temo khama te zikama ta azi sasa kwena ka twa te buri ti hengo te a ka kota te programme nge te a ka tem kuro kwe se ko nyams na kwata hango si ya ko khirisa hinek e sikam kwa ga mani tezi e ya kwa ha ien irek amate kwa tsamska totsi ya go gota
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

0: Kijk, ik denk niet, ik ga nou iets aan bij die club nu in Frans.
1: Werk al net nog bij die plek?
0: Ik denk niet zo so niet. Moel is het allemaal gefire.
1: Ah, en nu moet Rachel voor hem werken. Is hier een gang achter?
0: Ik ken niet die plek niet, maar ik was toch nooit al binnen niet.
1: Wacht. Hier is $7, kom maar. Hier zo, 8 uur.
0: Oom, ons gesê is een late night spot.
1: Kom ons gaan kijken achter. Je moet al mensen wees als ze laag hier opmaak. Hoorie, jy moet die sellies mooi oppas.
0: Oom, moet dan nie poef soek met molies nie, ne?
1: Ek soek die poef nie, man. Ek wil net weet wat hy aangaan.
0: Oom, sê dan self, molies is een blaar.
1: Shh, jy praat te veel. Hier is die staaf ingang.
0: Hulle gaan ons nie die deur vir oom oopmaak nie.
1: Nou kyk jy is 'n intercom.
0: Hulle het groot bouncers by die plek.
1: Toch, jy was nog nooit hier nie.
0: Ek het al hier voorbij gestap in die aand.
1: Ek hoop hier was samen met Pieter. Hier, Rico. Please, my name is Frans.
2: Frans, who?
1: I'm looking for my daughter, Rachel.
2: We're not open yet. 8 o'clock.
1: Hey, I want to see my daughter, damn it, open the door.
0: Ek denk ons beter gaan om, Frans.
1: Hallo. Hey, open the door.
0: Hulle gaan nie oopmaak nie, oom.
1: Damn it. Nou wacht ons maar tot 8 uur.
0: Ek moet huis kry, oom. My ma gaan my soek.
1: Nee. Jy wacht net hier saam met my. Ek sal vir jou 'n taxi huis toe kry.
0: Oom, mors oom se tyd met hierdie dudes. Hulle gaan oom nooit hier inlaat nie.
1: Ons gaan hier wacht tot die plek oopmaak, Nico. Ek wil blerrie wel weet waarby my Rachel betrokke is. Kom ons gaan wacht.

0: Why I can't go in?
1: Because you're not dressed properly.
0: I is a friend of Moorman.
1: Everyone is a friend of Moorman.
0: I'll be back. Huh? You'll see me again.
2: Kan ons net asseblief gaan, oom Frans?
0: Ja, man, los my. Ga. Wat voor my kleren?
2: Het is een nightclub, oom. Mensen dress op.
0: Daar is een taxi. Laat ons hier wegkom.
2: Oom, gaan ons hele deal opneek als oom so aangaan?
0: Ek gaan nie my dochter verkwansel vir rapport lensies nie. Jy gaan morgen my sellies verkoop en vir my die geld bring, so dat ek my smartkleren gaan koop. Oh. Daar gaat hulle my nie uithou nie.

Goeienaand en hartelijk welkom bij RSG Countryklanke saam met my, Jacques Arend van die Dubai. Vanaand kuier ons bykie korter saam, omdat ons later oorskakelings gaan doen na die rugby toets van die Springbokke se wedstrijd teen Argentinië. Ek gaan echter probeer om vir die korter program te vergoed, deur soveel moontlik groot country treffers vir jou te speel. Ons begin met die onvergetelike stem van Jim Reeves en Welcome to My World, gevolg deur Alan Jackson met The Older I Get.

Dit was Alan Jackson met The Older I Get en voor hom Jim Reeves met die tydlose Welcome to My World. Twee liedjies wat elkeen op sy eie manier iets vertel van die lewe, die jare wat verbygaan en die dinge wat mettertyd al hoe kosbaarder word. Joss Stoner is volgende met Your Man, waarna ons na Joss Miranda Till the Neons Gone luister.

Dit was Brooks en Dunn met Boots, Scoot en Boogie en voor hulle Pussycat met die immergewilde Mississippi. Ons sluit die eerste deel af met Geraldine en Have I Told You. Have I Told You?

0: Dit was Geraldine met Have I Told You.
1: Maandagaande was nog altijd oor muziek op RSG. Dis ek en jy die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis neer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arendt van Eddie Bay. Soos ek vroeger genoem het, is vanaand se program korter as gewoonlik, omdat ons oorskakelings doen na die rugby toets van die Springbokke teen Argentinië. Daar is echter nog heel wat groot treffers op pad. Ons begin die tweede deel met die Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, gevolg deur Taylor Swift met Love Story.

Dit was Taylor Swift met Love Story. En voor haar die Bellamy Brothers met If I Said You Had a Beautiful Body. Volgende is een duet wat deur die jare gunsteling geword het. Hier is Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream, gevolg deur Garth Brooks.

Garth Brooks met die groot Samsung treffer Friends in Low Places en voor hom Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Ons het reeds by die laaste twee liedjies van vanaand se verkorte program uitgekom. Baie dankie dat jy vanaand saamgekuier het. Hoewel die program korter as gewoonlik was, wens die oorskakelings na die rugby toets van die Springbokke teen Argentinië, hoop ek dat die groot treffers het ruimskoots daarvoor vergoed. Randy Travis is volgende met On the Other Hand, waarna Floyd Kramer vanaand se country klanke instrumentaal afsluit met Jambalaya. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.